Mijn lief en weet je dus nooit te laat. Om ons verleden te vergeten, te vergeven, nee, dus nooit te laat. Om te verduidelijken wie ik is en dat ik jammer is. Nooit te laat.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Zij grendel die deuren en hang haar jas op. Klim uit haar stilettos, hoor haar hart klop. En hart klop die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Tussen die donker geheimen van die nacht speelde straattroubadouren. Conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Maan. Aardseer concertina's voor die gloeikool.

tussen die donker geheimen van die nacht speelde die straattroubadouren. Conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Man. Hartseer concertinas voor die gloeikoolballerinas van die straattroubadouren.

Heks op pad, ik is klaar met die kruis. Ik wil terugvaar naar mijn vader zijn huis. Ik wil terug naar mijn vader zijn huis.

verdwaas. Op en af gekruip, op zoek naar die baas. Die winde en die pannen het verkeerd omgewaai. Die swalk is het verdwaal en het omgedraai. Want je het huis toe gegaan om nu weer terug te komen. Wat maak ik nou?

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Net voor dit was het Cora Marie met Geef My a Biggie Country en Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. De tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeur het op die 14 juni 1969. Johnny Cash stel sy iconische rechtstreekse album by At San Quentin vry. Dan in 1975 het Linda Ronstadt sy herverwerking van The Everly Brothers When Will I Be Loved boe aan die Billboard Country Treffersluiste gestaan. 1984, Laurie Morgan sluit aan by die Grand Ole Opry. In 2003 het Toby Keith en Willie Nelson saamgestaan op nummer 1 op die Treffersluis met B for My Horses. Dan ook die laaste een in 2018 op hierdie dag, Alan Jackson is in die Liekie Skrywers Hall of Fame opgeneem. Ek bring vir jou 3 treffers, Johnny Cash, Linda Ronstadt as ook Alan Jackson.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Oritantes, vanantes en alle klantes. Beklei onbezet van die glaas. Maar die tantes, vanantes, besef nou armantes. Die plaas is de enigste baas.

gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is dat ik like my flex en al die bellen is saam. Hier bij mij is ons Brian laat vijen met een glaasje in die hand. Nou die vrouwens moan, want die vlammen staan hoog en ik lees hoe lekker op.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ristorvat jäisse. Maar mijn hart blij alles leeg. Die nacht is net toe duur, gegrendeld en gesluit. En hoop klop zoveel keer, maar die stilte hou om uit. Ik weet, als jij wil huil, ik stuur niet.

vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

had ik jarenlang gezoekt net naar jou. Als zij toch maar net een keer om wou kijken, want ik wonder wie zij is en hoe haar oe lijkt. Ik weet dat ik ken die curves van haar vlees.